0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. De inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
0: Je liep mijn wereld in.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters er vanaf. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: En
1: we zijn er weer bij.
0: En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
12: Kippie.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister.

0: Prema.nl. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Zometeen Miss Montfiel, Sanne Hans, ook Samuel Welten, Jeroen van der Boom. Ik kan nog een tijdje doorgaan hoor, wat een platen. Vandaag is de opening van het Cruijffkoord, zo'n voetbalveldje, maar dan door de stichting van Cruijff. In Meppel, daar kan binnenkort ook gevoetbald worden dus. Veel plezier daar. En Toy Story 5 komt uit in de Nederlandse bioscopen. De film moet een groep speelgoed, onder andere ruimtevaarders Buzz, Lightyear en Cowboy Woody, concurreren met een tablet. Ja, dat wordt heel gedoe. Ik heb een voorstukje ervan gezien. Dat ziet er goed uit. Wat leuk. Leuke kinderfilm. Heb je een kind van, nou, onder de beide 6, 7, 8. Is dat zeker de moeite waard om heen te gaan. Welkom.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: kan je lekker meelallen deze plaat, toch? Het is de Hollandse hitflits van deze week, Samuel Welten. En de Leeuw komt eraan. Goedemorgen. 200% puur Hollands. Zometeen ruimte voor jouw nederpoppepper. Waar is daar ziel van? Kan je dat vertellen? Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat is een oppepper die je kunt gebruiken deze ochtend. Welke plaat wil je graag horen? Welke nederpopplaat? Laat het weten via radionoordzee.nl. Dan ga ik zometeen proberen om die plaat op de radio te draaien voor je. Radionoordzee.nl.
1: Radio Noordzee.
0: En hier is Jeroen van der Boom.

0: In de ochtendshow van Noordzee gaan we ochtendkoffie drinken. Doen we elke ochtend rond 9:10. En daar hebben we elke dag weer een andere zanger of zangeres voor. Nou, vandaag Kevin Lenoir. Of Lenuit, mag je ook zeggen. Die gaat vertellen over zijn nieuwe single. Dat allemaal later in de ochtendshow. En ik heb Bloem zo meteen voor je. En ook een hele verre van... Ah yeah, ah yeah. Mike Petersen hoor je zo meteen hier bij Noordzee.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
17: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
19: Kippie. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
21: Brussel-Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten.

0: Mike Pedersen, dat doe jij bij Noordzee. Ik ben heel benieuwd of het gaat gebeuren. Vorige week was Willeke Alberti hier in de studio en toen verklapte ze dat Donnie heel graag een duet wil opnemen met haar. En dat zag ze eigenlijk wel zitten, maar het was nog niet rond of zo. Gaat dat gebeuren? Nou, dat zullen we af moeten wachten. Donnie hoor je wel zo meteen hier bij Noordzee samen met Senna.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Eerst tijd voor de Nederpop Pepper en dat is een hele rustige voor vandaag. En ja, dat is toch wel een mooie, want Karin die kwam daar mee. Ze zegt veel van, ik krijg altijd kippenvel van die uithaal van Glennis Grace in het nummertje Afscheid. Zou je die kunnen draaien? Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ik heb het ook namelijk. Aan het einde van de plaat haalt ze uit, jongen, met een toon. Daar krijg je echt kippenvel van. Geniet van Afscheid hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Heb je haar al gehoord in de lunch van Noordzee? Want die presenteert ze deze hele week, hè? Romy Montero, tussen 12 en 1, tijdens je broodje kaas. Hoor je haar met leuke anekdotes, dus het mooie nummers die ze heeft uitgekozen. Noordzee, nu met Hans de Boy.

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
12: Haiboe.
11: Haiboe.nl. Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
12: Haiboe.
13: Haiboe.nl.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee. Verkeer.

en dom zijn we allemaal geweest, toch? Tino Martin hoor je bij Radio Noordzee. Goedemorgen, Stoet hier, ochtendshow. Met zometeen Kevin Lenoir die we gaan bellen. En dit is Raccoon.

want vandaag zijn de Buma NL Awards. Vandaag worden de 10 winnende nummers bekendgemaakt in willekeurige volgorde. Ja, en wie op nummer 1 en wie als nummer 10 eindigt, dat wordt maandag 28 september bekendgemaakt. Maar heel veel artiesten zijn toch een beetje zenuwachtig vandaag. Dat snap ik wel. Zometeen Flaming voor je Meteor, niet nodig. Zou die ook gewoon genomineerd zijn? Zou kunnen, hè, toch? En hier zijn de mannen van de showbiz van vroeger.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: Lenuit, mag je ook zeggen. Hij heeft een nieuwe single, Veel Te Lang Geduurd. Hoor je zo meteen. En ook muziek van Davina Michel komt er voor je aan. Radio Noordzee.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
10: Haiboe.
9: Haiboe.nl.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
10: Haiboe.
9: Haiboe.nl.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
22: Kippie.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Zie je nou wel, ze ruikt me.
25: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten op onthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33, Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: Park Floor hoorde je samen stellen en Park, biertje, vrienden. Ja, dat zijn wel drie ingrediënten waardoor een avondje niet mis kan gaan, toch? Leuke plaat, dankjewel.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, veel mensen noemen hem Kevin Lenuit, maar wij zeggen gewoon op zijn Frans Kevin Lenouis. Hier is hij in de ochtendkoffie. Goedemorgen, Kevin.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, ochtendkoffie met Kevin. Wat drink jij in de ochtend eigenlijk?
2: Nou, ik zou je vertellen, ik zit aan een bakje koffie.
0: Oh, wat heerlijk. Helemaal zwart?
2: Nee, ik noem het altijd kinderkoffie met melk en suiker.
0: Maar, en een spritz erbij.
2: Sterk, man.
0: En een koekje.
2: Ja, lekker een koekje erbij, hè.
0: Dat hoort erbij, toch. Hey Kevin, gefeliciteerd. Een beetje een nieuwe single. Ik vind persoonlijk, het heeft veel te lang geduurd.
2: Nou ja, nou, precies wat je zegt. Het heeft op zich niet heel lang geduurd, maar de titel zou het wel vermoeden.
0: Ja, Zweedse plaat, hè.
2: We zijn eventjes voor een zomerse plaat gegaan in dit keer.
0: Ja, hoe is het zo gekomen? Vertel eens.
2: Nou ja, het is eigenlijk gewoon van gestart. We zijn lekker de studio ingedoken en samen met die jongen in de studio hadden we een idee.
0: Ja.
2: Ja, wat gaan we doen? Wat willen we? En toen hebben we eigenlijk een beetje een soort van iets op papier gezet. En ondertussen kwam daar een tingeltje bij, een ditje en een datje. En voor we het wisten hadden we eigenlijk al vrij snel... In grote lijnen iets op papier.
0: Ja.
2: En toen dachten we, ja, dit is gewoon cool. We gaan daar gewoon lekker een modern jasje aan geven.
0: Ja, ja, de plaat heeft veel te lang geduurd, hè. Maar ja, inderdaad, je brengt heel veel uit. Hoe is je gevoel bij deze plaat? Heb je hem al een paar keer live gedaan ook?
2: Ik ga hem deze week voor... Nou ja, ik heb hem vorige week voor de eerste keer gedaan. Toen was hij nog niet uit.
0: Ja.
2: En ik ga hem deze week doen aan de hand van de release. Dus ik ben heel benieuwd. Het is hier in de Bijn welbekend café, dus ik heb een beetje de hoop dat ze hem al een beetje kennen en dat ze dan lekker meezingen.
0: Kijk, ja, ja. En waar is bij jou in de buurt? Waar woon je dan?
2: Ik kom uit Breda.
0: Kijk, oké. Okay. En ga je dan in, hoe heet het, in een drommel? Nee, hoe heet het? Bommel zingen?
2: Die, nou ja, dat is mooi dat je dat weet inderdaad. Die heb je ook bij ons in Breda zitten. Nee, ik ga richting het welbekende feestcafé Christian Haven.
0: Kijk, oké, okay, dan kun je Kevin live gaan zien. Ja, Kevin, nou ja, de zomer komt eraan. Het is een vrolijke plaat. Hij is uitgekomen. Ik wil je daarmee feliciteren. Zijn er nog andere dingen die de komende tijd... Ben je alweer bezig met nieuw werk trouwens, of niet? Mag ik niet vragen?
2: Nou, zeker. Je mag me alles vragen. Nou, we zijn uiteraard weer bezig. Dit liedje laten we nu lekker gewoon zijn ding doen. Want het is natuurlijk pas afgelopen vrijdag uitgekomen.
0: Ja.
2: Ik moet wel zeggen... Stelt van, want hij gaat wel echt wel goed op de achtergrond. Als ik een beetje zo de streams bekijk en waar hij allemaal tussen belandt op het moment.
0: Ja.
2: En op de achtergrond zijn we lekker al bezig met iets nieuws voor het najaar. Dus dat...
0: Spannend.
2: Dat zijn ze zeker in de gaten.
0: Oh, leuk. Nou, dat horen we dan tegen die tijd wel. Nu gaan we genieten van jouw nieuwe single. Kondig jij hem aan hier bij Noordzee?
2: Zeker. Nou, lieve mensen, ik wens jullie alvast een heerlijke zomer toe. En geniet van mijn nieuwe muziek. Veel te lang geduurd. Voor jou!

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Een pluim met een gouden randje, toch? Wim Zonneveld en het dorp hoorde je hier bij Noordzee in de ochtendshow. En daarvoor het nieuwe single van Kevin Lenoui. En veel te lang geduurd hoorde je.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear...

0: veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Je kent hem natuurlijk als feestbeest, als Viva Hollandia, altijd lol. Maar dit is zijn gevoelige kant, die heeft hij ook. Wolter Kroes hoor je en Laat Me Zweven bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is 17 juni, je woensdag. Gehaktdag, even lekker midden van de week doorzagen. Welkom bij Noordzee, vandaag opening van het Cruijffkoord in Meppel. Daar kan er ook weer gevoetbald worden. Allemaal ter ere van Johan Cruijff. En laat er daar weer talent uitkomen. Toch zou leuk zijn. Vandaag gaat de film de Toy Story 5. Die komt uit in de Nederlandse bioscopen. De film gaat over een groep speelgoed. Onder andere de ruimtevaarder Buzz Lightyear. En cowboy Woody. Ze gaan concurreren met een tablet. En hoe dat afloopt, dat wordt spannend. Spannende avonturen. En de bekendmaking vandaag van de winnaars van de Buma NL Awards. Veel Nederlandse artiesten zitten nagelbijtend. Net als een soort eindexamenkandidaten bij de telefoon te wachten. Word ik wel of niet gebeld? Vandaag worden de 10 winnende nummers bekendgemaakt in willekeurige volgorde. Wie er op 1 staat en wie er als 10 eindigt, dus als laatste. Dat horen we pas maandag 28 september. Dus dat duurt nog eventjes. We houden contact erover, oké? Okay?

0: Rood, wit, blauw, Gerard Joling.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Het is tijd voor de Hollandse Meestergalerij. En ja, deze man die staat er al een paar keer in met onder andere... Hey, kom van dak af. Maar hij heeft zoveel meer gemaakt, ook met zijn rockers. Maar dit was een solo projectje. Peter Koelewijn, daar gaat het over. We gaan Brigitte, Sex Appeal, Miss Sex Appeal... gaan we toevoegen aan de galerij.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: dame. Maar ja, welke dame is het? Dat hoor je zo meteen. En ook Demian van Os, binnen nu en een paar minuten.
1: Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er waren vorig jaar meer meldingen van mensen die kinderporno kochten met cryptomunten in Nederland. Bedrijven die handelen in het digitale geld moeten dat ook melden. Er is extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten. We moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van wapens. En Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon, melden staatsmedia daar. Eergisteren kwamen Amerika en Iran nog met een tijdelijk akkoord, waarin ook een staakt het vuren in Libanon was afgesproken. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden.

Alsjeblieft, zeg. Dankjewel voor de appjes. Goedemorgen, hier in Goes heb ik per ongeluk vanochtend 2 verschillende sokken aangetrokken. Gelukkig heb ik een lange broek aan, zien ze het niet. Marcel is erbij deze ochtend, dankjewel. En Yvonne zit met haar papegaai in Hogeveen lekker mee te luisteren. Ik krijg een mooi fotootje binnen. Ziet er goed uit, Yvonne, gezellig. En Jelle vraagt Sylvan, je zou me blij maken met mijn favoriete bandje van de jaren 80. Zou je splitsing kunnen draaien en wind en zeilen? Och, nou, dat is ook een van mijn favoriete plaatjes. Nederpop hit, mag ik wel zeggen. En in één keer ben je dus weer op vakantie. In één keer heb je weer zo'n lange zomer voor jezelf. Met de duinlucht, het strand en inderdaad de wind in je haren. Hier is splitsing bij Noordzee.

Is het al bekend of is het nog niet? Niet bekend nog? Ik weet niet. In ieder geval, ja, 30 juni wordt een speciale dag hier bij Noordzee. Maar mag ik al vertellen wat het wordt? De dag van de Nederlandse muziek? Mag ik het niet vertellen nog? Wel, niet. Nou, het is een beetje onduidelijk. Het wordt in ieder geval een mooie dag. En ik kan je verklappen, Jan Smit, Frans Bauer, je gaat ze ook op die dag veel horen. Zij hoort bij mij, hoort hij bij Noordzee, 200% puur Hollands. Waar je de lunch hoort vanmiddag met Romy Montero. Ik wou bijna Antje zeggen, dat is haar moeder natuurlijk. Maar Romy presenteert de lunch tussen 12 en 1. En zometeen, dames en heren, de one, the only, Wouter Koorman. Mag ik daar een applausje voor? Ja, dat dacht ik ook.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Bij Eurojet.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
6: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Noordzee, Nick en Simon hoorde je. Ze beloofden na hun breuk als muzikaal duo dat ze wel door zouden gaan met het maken van tv-programma's. Maar uiteindelijk doen ze dat dus ook niet. Als reden daarvoor zeggen ze, ja, het maakt alles wat rommelig. Ze zijn allebei bezig met een solo-carrière en als ze dan samen op tv zijn, ja, dat is verwarrend, denken ze. Lippen op de mijnen, hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. En als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met twee acteurs. Eén daarvan is Ferry Doedens, die naast acteur ook af en toe probeert zanger te zijn. Jarig vandaag en 36 jaar. Van harte gefeliciteerd. En Jack Woutersen, die je dan weer kent van Grijpsta en de Gieren. Hij speelde Henk Grijpsta. Ook jarig vandaag. 69 jaar op de teller. Van harte gefeliciteerd. Live vanaf de shownieuwsredactie. Het laatste shownieuws zo direct. En Finn.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Volkszanger Frank van Etten en zijn vrouw Melanie gaan na 4 jaar huwelijk uit elkaar. Dat hebben zij via sociale media laten weten. Daarbij schrijven ze dat de breuk een gezamenlijke beslissing is. Samen hebben ze een dochtertje van bijna 5 jaar. Nicole Kremers gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat zij een geheimhoudingsovereenkomst tussen haar en haar ex-partner Peter Gillis heeft geschonden. Dat bevestigt haar advocaat Sebas Dijkstra aan Shownieuws. In augustus vorig jaar oordeelde een civiele rechter dat Nicole 90.000 euro moet betalen aan Peter.

0: jij dat ook? Word je meteen een beetje overmand door verliefde gevoelens? Als je dit hoort van Henk Westbroek. Hij schreef dit liedje speciaal voor zijn vrouw, Jetje. Nee, Julia natuurlijk. Je hoorde hem op Radio Noordzee.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, we zitten midden in het WK voetbal. Radio Noordzee maakt daar één groot feest van. Want deze week maak je kans op een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg van Nederland. Hoe gaaf is dat? Jij en drie vrienden kunnen naar het Nederlands elftal gaan kijken in een sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg. Uiteraard volledig verzorgd met eten en drinken. Je ontmoet oud-oranje spelers. En, ja, dit is helemaal te gek, een WK-optreden tijdens het WK in de pauze. Wolter Kroes staat namelijk op het podium. Nou, het enige wat je ervoor hoeft te doen is nu alvast even WK-appen naar de WhatsApp van Noordzee. Dat kun je nu al doen, dan ga je in de grote hoed. En wie weet word je...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
22: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
23: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: jaar geleden stond ze nog in de Voice Kids. En eind dit jaar speelt ze haar eigen theatertour Numidia in concert door de theaters van ons land. Je hoorde Ik Bleef Geloven.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: En dat heeft er dus toch wel wat gebracht, hè? Goedemorgen, ik ben Wouter. Rowan Hessen zometeen. En ook de nieuwe single van Simon Keizer komt eraan. Maar eerst die lekkere duik in de geschiedenis. Het is vandaag 32 jaar geleden dat er een live achtervolging op de Amerikaanse televisie te zien is. O.J. Simpson, zegt die naam je nog wat? Ja, die werd na een lange achtervolging gearresteerd. En vandaag is het op de kop af 141 jaar geleden, we blijven nog even in Amerika, dat het vrijheidsbeeld aankomt in de Verenigde Staten. Ja, dit beeld staat symbool voor het welkom heten van alle personen die Amerika inkomen. Het was een geschenk destijds van Frankrijk 141 jaar geleden. Nou, wie er ook uit Amerika komen, ja, dat zijn deze gasten van Rowan Hess. En nou, dat vrijheidsbeeld staat volgens mij ook zo aan het randje van New York met de neus omhoog. Hoe die frisse zeelucht

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: gebied is ook voor jou.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: vakantie vind je bij Bol. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om, 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht en het luik was ook slecht onderhouden. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Maxime. Hij is gelovig, bidt elke dag, hoe dan ook, maar niet altijd samen met Babette natuurlijk. Goedemorgen, richting het lekkere weer wat er dit weekend aan gaat komen. Tropisch warm gaat het worden. Nou, dat overleef je natuurlijk met de beste muziek van Radio Noordzee. Ik ben Wouter trouwens en vandaag is het de dag dat appels en deeg samen geschiedenis gaan schrijven. Het is namelijk afvalstroedeldag. Ja, dus als je nog een appeltje te schillen hebt, kun je er meteen wat stroedel van maken. Wat speelt er op dit moment in de wereld van de sterren? Het laatste shownieuws krijg je zo in de shownieuws update. En Wesley Bronkhorst hoor je na deze classic van Peter Koelewijn.
1: Radio Noordzee.
0: Hoi.
2: Hey.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Leontien Ruiters is gespot met een oude liefde aan haar zijde. Namelijk met John Huibert, met wie zij na Marco Borsato een paar maanden een relatie had. Een Weekblad Story vertelt John dat het nog alle kanten op kan. Ze zien elkaar geregeld en hebben het leuk samen. Leontien liet weten dat ze het gezellig hebben. Nicole Kremers gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat zij een geheimhoudingsovereenkomst

weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteruit.

0: Lekker lunchen doe je zo meteen vanaf 12 uur natuurlijk bij Radio Noordzee. En vandaag met Romy Montero. Ja, mocht je een vraag aan haar hebben, stuur hem gerust in via de WhatsApp van Radio Noordzee. Wie weet krijg je zometeen live antwoord. Dit is Nico Landers.
1: Liefde in

0: begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Hey, ben je er weer?
23: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
22: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
23: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
22: Ja, lekker.
24: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
25: streekt. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
27: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
28: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
29: Dat gaan we vieren.
28: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi,
30: de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
28: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
29: Dat gaan we vieren.
28: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

onzichtbaar, deze Frank Boeien. Ook dit jaar gaat hij weer theaters rond in Nederland. Met zijn 68 jaar. Ja, respect hoor. Hey. Radio Noordzee, goedemorgen. Ik ben Wouter met Wolter Kroes zometeen. Ook IOS komt eraan. Maar hier is Roxy Dekker. En dat

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal.

Jorde, iOS. Ja, met die verschillen dat dit iOS geen updates nodig heeft. Het gaat namelijk om de band, is ook schitterend uit Groningen. Je hoorde hoe het voelt. De lunch zo meteen met Romy Montero. Ja, de broodjes worden al binnengebracht. Ik ben reuze benieuwd wat ze erop gaat leggen. Als u nog een vraag aan haar hebt, stel hem gerust in de WhatsApp. Draai ik haar laatste single nog even, Leven Lang. Radio.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
8: Un helado, por favor.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrije vakanties.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
25: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Lunch. Samen met Romy Montero.
1: André Hazes uit mijn bol. Maar voordat we uit ons bol gaan, gaan we eerst even lunchen hier op Radio Noordzee. En deze week schuif ik, Romy Montero, bij je aan. En deze lunch heeft meer muziek dan er drankjes worden gedronken op een terras op een zonnige dag in juni. Met straks Guido van de Graaf. Ik kom terug, maar nu eerst snelle smoren verliefd.

Guido van der Graaf, Ik kom terug. De superhit van Jeroen van der Boom. Een echte evergreen. Een song die iedereen luidkeels mee kan zingen. Maar ook een song die pas na 18 jaar een Platina Award kreeg. Ik heb het over Jij bent zo van Jeroen van der Boom.

0: Mart Hoogkamer en Billy Dans nemen met hun grappie nog een sappie. En wij maken ons op voor nog veel meer goede muziek van eigen bodem hier op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met straks Miss Montreal en ook Gerard Joling is van de partij.
1: Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Romy Montero.

0: Noordzee Lunch met Romy Montero.
1: Gerard Joling, niet voor één keer. Ook vandaag heb ik weer een leuke vraag uitgezocht die binnen is gekomen via radionoordzee.nl. En deze komt van Sterre Ruder. Zij vraagt wat ik het leukst vind om te doen. Zingen, spelen in een musical of presenteren. Nou, Sterre, daar kan ik heel kort over zijn. Zingen. Zingen vind ik het allerleukst wat er is. Want als je zingt voor mensen, krijg je gelijk een reactie terug. En als je bijvoorbeeld in een musical staat, niet. Dan zie je wel mensen voor je, maar daar heb je helemaal geen interactie mee. Want je bent natuurlijk een rol aan het spelen. En met presenteren is dat eigenlijk ook zo. Presenteren voor tv heb je soms wel publiek daar zitten. Maar je kijkt natuurlijk een camera in. En dan heb je helemaal geen interactie met je publiek, met je mensen. En met zingen natuurlijk wel. Dan hoop je natuurlijk mensen te raken met je zang of te vermaken. En dat vind ik het allerleukste om te doen. Ik vond het spelen in de musical ook echt te gek. En presenteren is ook hartstikke leuk. Maar zingen, ja, daar gaat mijn hart van gloeien. Dus ja, dat vind ik het allerleukst om te doen. Dank Sterre voor je vraag. Dit is Maaike Ouwboter, Dat ik je mis.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

Bewijs, ik wil je. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze lunch. Maar blijf lekker luisteren naar Radio Noordzee, want de beste muziek van eigen bodem hoor je natuurlijk hier. Ik sluit af met de nieuwste single van Tino Martin, Jong en Dom. Maak er een mooie woensdag van en tot...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
17: Kippie.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Hey, leuk zeg, Cheryl, ze draaien mijn plaat bij Radio Noordzee. Martin Morero en Echte Liefde hoorde je op de woensdagmiddag van de zender met 200% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee, mijn naam is Luc. Lekker hè, het midden van de week hebben we al bereikt. Langzaam kunnen we uit gaan kijken naar dat heerlijke weekend. En over het weekend gesproken, dan komen we met het Nederlands elftal uiteraard weer in actie op het WK voetbal, de wedstrijd tegen Zweden. En mocht je denken, ja, die eerste pot afgelopen zondag tegen de Japanners, ik zat er niet helemaal lekker in, ik miste een beetje een sfeertje. Blijf luisteren naar Radio Noordzee. Zometeen vertel ik je namelijk hoe jij de ultieme Oranje Kroeg experience kunt beleven tijdens de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. En hoe alle hapjes en drankjes betaald kunnen worden door je vrienden van Radio Noordzee. Hoe dat zit hoor je zometeen. Toontje Lager komt er ook aan. Samuel Welter hoor je met zijn WK-hit. En dit is Luna, liefste bij Noordzee.

0: puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met Toontje Lager en zoveel te doen. En mocht je denken, inderdaad, ik heb veel te doen. Ik heb helemaal geen tijd om een leuke oranje avond te organiseren voor mij en mijn vrienden tijdens het WK voetbal. Laat ons dat dan voor jou regelen.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, deze hele week is het namelijk te winnen. Een speciale avond voor jou en je vrienden in de Radio Noordzee Oranje Kroeg. Eigenlijk heel eenvoudig. Jij komt met drie van je beste vrienden of vriendinnen naar onze kroeg. Wij regelen de hapjes, de drankjes en een enorm groot televisiescherm waarop jij de wedstrijd van het Nederlands elftal kunt kijken. En als, nou ja, kers op de taart, durf ik wel te zeggen, komt ook nog eens in de rust van de wedstrijd Wolter Kroes optreden. En hij zingt dan uiteraard Viva Hollandia. Een zorgeloze avond tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. Deze week te winnen bij Radio Noordzee, dat wil je. En het is heel eenvoudig. Luister vanmiddag naar de middagshow vanaf 4 uur. Wat een middag met René Verkerk. Doe mee via radionoordzee.nl en win die avond voor jou en je vrienden. Nou, om een beetje in de stemming te komen, de WK-hit van Samuel Welte.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Samuel Welte.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
22: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Summertime.

0: De zomerhit van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwburg. Je hoorde, zij hoort bij mij.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Yes, het is weer woensdag vandaag. En traditiegetrouw, zoals elke woensdag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een streektaal. Want wij zijn uiteraard 200% puur Hollands. Maar muziek in een dialect of in een streektaal kunnen wij ook waarderen. Denk dan aan het Drents, het Achterhoeks, het Zeeuws, het Fries, het Haags. En vandaag gaan we even naar het zuiden van het land, richting de Susteren in Limburg. Daar werd namelijk in 1979 de Janse Bagge Band opgericht. Kortweg JBB. En hier hadden ze een aardige hit mee. Solliciteren.
1: Radio Noordzee. In je

0: allereerste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Maak me nani.
0: Greg van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag op

0: slot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
15: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
16: Opgelost, Autotaalglas. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Pakken ze een podium.
19: Pakken ze een podium.
18: Pak zelf eens een podium. Pakken ze
20: een podium. Pakken ze een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
22: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

Noordzee met John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, ondanks dat het vandaag gewoon een werkdag is, hoop ik dat jij ook een beetje lacht. Er is onderzoek gedaan naar hoe vaak mensen gemiddeld lachen per dag. Het viel mij een beetje tegen, als ik heel eerlijk ben. 10 tot 15 keer lachen volwassen mensen. Kinderen die lachen veel meer. 3 tot 400 keer per dag. Kortom, ja, de onschuld lijkt er toch een klein beetje af te gaan als we ouder worden. En we lachen minder vaak. Nou, de remedie ligt wel bij Radio Noordzee. Want vanmiddag om 4 uur wordt het weer lachen geblazen in de Radio Noordzee middagshow met René Verkerk. Met onder andere zo rond 10 over 4 de raadsels met Menno. Lachen geblazen, gegarandeerd. Het leven bestaat uiteraard wel uit de lach en ook de traan. En over de traan gesproken, zometeen hoor je Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Er komt ook een verse shownieuws-update aan. En dit zijn Zoe, Levi en Snelle. Ik zing.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Radio Noordzee. Shownieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Gert Krops, die in 2014 bekend raakte door zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, is onlangs getrouwd met zijn grote liefde Leni. Dat maakt het stel bekend aan Weekblad Weekend. Afgelopen maart belandde de boer in het ziekenhuis door een heftig fietsongeluk. En na een ingrijpende operatie bleek Gert volledig verlamd. Dat Gert en Leni een maand later trouwden, was geen overhaaste beslissing. Die dag stond alvast voor het ongeluk. Leontien Ruiters is gespot met een oude liefde aan haar zijde. Namelijk met John Huiberts, met wie zij na Marco Borsato een paar maanden een relatie had. Een Weekblad Story vertelt John dat het nog alle kanten op kan. Ze zien elkaar geregeld en hebben het leuk samen. Leontien liet weten dat ze het gezellig hebben. En acteurs Tom Holland en Zendaya zijn in Amsterdam aangekomen ter promotie van hun nieuwste film Spider-Man Brand New Day. Het stel bezocht woensdag het Hartmuseum voor een persevenement. Shownieuws spreekt de acteurs, die sinds kort met elkaar getrouwd zijn, op de rode loper. Dat zie je vanavond

de mannen die dit liedje later in de praktijk zouden brengen. Want hun vriendschap bleek inderdaad een illusie. Henk Temming en Henk Westbroek, inmiddels dikke ruzie. Maar ten tijde van de opnames van dit liedje waren ze nog dikke vrienden. Je hoorde Vriendschap bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. Ja, vriendschap hoeft niet altijd een illusie te zijn. Wij van Radio Noordzee blijven gewoon altijd aan jouw zijde staan. Elk moment van de dag 200% puur Hollandse muziek. Met zometeen Mike Pietersson, Suzanne Freek en nu Russo en Emma.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
10: Kippie.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.

Mike Pieterson bij Noordzee. Je hoorde Dat Doe Jij. En zometeen hier muziek van de man die inmiddels toch nou een klein beetje zenuwen zal hebben. Want komende vrijdag gaat het weer beginnen. Toppers in Concert in de Johan Cruijff Arena. En hij is daar uiteraard weer onderdeel van. Jeroen van der Boom. Je hoort hem zometeen met zijn nieuwe single Luchtballon. En deze mannen staan aan het einde van het jaar één deurtje verder in de Ziggo Dome. Jaarlijks een enorm succes. Ik heb het over de mannen van Agda en de Munnik. De reunie die maar niet ophoudt. En gelukkig maar. Je hoort nu groeten.

0: Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
4: Af en toe slaap je hier.

stond hij voor de 7e week op rij op nummer 1 in de Radio Noordzee Top 30. Justin de Wild, zijn zomerhit Cheerio. Gaan we nog heel veel horen, denk ik. En ik ben benieuwd wie hem uiteindelijk van die eerste plek kan gaan verslaan. Je hoorde Cheerio op de woensdagmiddag. Zometeen de headlines uit het nieuws. Ook een verse shownieuws-update komt eraan. En

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waarvan het brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen, nu alles zo duur is door de hoge inflatie. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden, in het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden, in de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: op het bereiken van het midden van de week. Met Mol werd dat nou. Je hoorde Robert van Hemert en Donny bij Radio Noordzee. Richting 4 uur, ook richting de allerleukste middagshow van de Nederlandse radio. Wat een middag. Zometeen vanaf 4 uur wordt hij weer afgetrapt door René Verkerk, de kapitein van het middagshowschip. En laten we eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren in die middagshow. René, vertel, goedemiddag.
1: Lucie, goedemiddag jongen. Omdat het hele land oranje kleurt, hebben we deze week wat leuks bedacht. WK in de Radio Noordzee-app achterlaten. Dan ga je naar een echt hele toffe oranjekroeg in Amsterdam om een van de poolwedstrijden te kunnen kijken. Er zijn allerlei oud-oranje-spelers aanwezig. En je pakt even een optreden van Wolter Kroes mee. Dus WK in de Radio Noordzee-app achterlaten. En wie weet ben jij vandaag wel de gelukkige. Verder is Arjan Veneman te gast vandaag. Komt zijn nieuwe track zingen. En bellen we even met Rutger van Barneveld. Wat hem overkomt is echt ongelooflijk. De hit die hij lanceerde een paar weken geleden bij ons in het Huis van de Hollandse Hits gaat echt helemaal los. Gaat dit net zo'n klapper worden als Cheerio van Justin de Wild? We gaan het meemaken. We gaan hem uitnodigen voor de dag van het Nederlandse lied. 30 juni zal dat plaatsvinden. Ik hoop dat hij ja zegt. Hoop jij dat ook?
0: Ja.
1: We gaan het horen vanmiddag vanaf 4 uur. Wat een middag. Radio Noordzee.

De Japanse keizer en zijn echtgenote zijn woensdagochtend in Amsterdam officieel begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben het echtpaar bij het paleis op de Dam welkom geheten. De Japanse keizer en keizerin

0: toon zetten voor het carnavalsfeest van volgend jaar. Sander hoopt dat de rechter toelaat dat het nummer Dikke Pants, een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA, weer op Spotify te streamen is. Als dit dus niet mag, dan kun je 80% van de carnavalsmuziek offline zetten, zei Sander na de zitting tegen het ANP. En acteurs Tom Holland en Zendaya zijn in Amsterdam aangekomen ter promotie van hun nieuwste film, Spider-Man Brand New Day. Het stel bezocht woensdag het Hart Museum voor een persevenement. Shownieuws spreekt de acteurs, die sinds kort met elkaar getrouwd zijn, op de Rode Loper. Meer daarover zie je vanavond in onze uitzending.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

0: bij Radio Noordzee en ik heb geen zin om op te staan. Nou, gelukkig hoef je voorlopig nog niet naar bed. Het einde van de werkdag komt wel langzaam dichterbij. En dan kunnen we misschien vanavond al genieten van een zwoele zomeravond, want het weer gaat in de komende dagen alleen maar beter worden. Met vrijdag lokaal temperaturen van 33 graden. Ik zou zeggen, hoog tijd voor parkje, biertje en vrienden. Radio Noordzee. Dit zijn Mark Floor en Sneller.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Pas je eigen...

Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.

0: bij Radio Noordzee. Je hoort de hemel en aarde op deze woensdagmiddag. Heb je deze week al geluisterd naar de Radio Noordzee Lunch? Moet je eigenlijk gewoon elke week even doen, want iedere week hebben wij een andere bekende zanger of zangeres die een week lang hier het lunchprogramma komt presenteren. Draait dan zijn of haar favoriete muziek en er is ook ruimte en tijd voor jouw vragen. Deze week hebben we Romy Montero over de vloer tijdens de lunchshow. En ook zij kreeg vanmiddag weer een vraag van een luisteraar.
1: Ook vandaag heb ik weer een leuke vraag uitgezocht die binnen is gekomen via radionoordzee.nl. En deze komt van Sterre Ruder. Zij vraagt wat ik het leukst vind om te doen. Zingen, spelen in een musical of presenteren. Nou, Sterre, daar kan ik heel kort over zijn. Zingen. Zingen vind ik het allerleukst wat er is. Want als je zingt voor mensen, krijg je gelijk een reactie terug. En als je bijvoorbeeld in een musical staat, niet. Dan zie je wel mensen voor je, maar daar heb je helemaal geen interactie mee, want je bent natuurlijk een rol aan het spelen. En met presenteren is dat eigenlijk ook zo. Presenteren voor tv heb je soms wel publiek daar zitten, maar je kijkt natuurlijk een camera in en dan heb je helemaal geen interactie met je publiek, met je mensen. En met zingen natuurlijk wel. Dan hoop je natuurlijk mensen te raken met je zang of te vermaken. En dat vind ik het allerleukst om te doen. Ik vond het spelen in de musical ook echt te gek. En presenteren is ook hartstikke leuk. Maar zingen, ja, daar gaat mijn hart van gloeien. Dus ja, dat vind ik het allerleukst om te doen. Dank Sterre voor je vraag.
0: Leuk, interessante inzichten van Romy Montero. En morgen is ze er weer om 12 uur met de Noordzee Lunch. Mocht je ook een vraag voor hebben, stuur hem in via radionoordzee.nl. Zometeen Jan Smit en nu Monique.

Radio Noordzee met een van de zomerhits van het afgelopen jaar. Je hoorde Tranquilo en zometeen na 4 uur aan de telefoon in de middagshow van Radio Noordzee. Misschien wel de man die de zomerhit van dit jaar gaat scoren. En het is niet Justin de Wild die momenteel alle records breekt. Wie het wel is en over welk liedje het gaat, hoor je zometeen in de middagshow met René Verkerk.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robin.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst en daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg en daarbij viel een dode en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Ja, 30 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg ruim 40 minuten. De A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oost. Op de parallelbaan een vertraging van 20 minuten. En de A15 Ridderkerk Oostvoorne voor Oostvoorne. Een vertraging van een half uur.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu... René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan

0: jongens, niet normaal. 3J's, Radio Noordzee en Jeffrey Parmentier er ook nog bij. Het Wiegelied. In de middagshow, 30 juni, zijn ze ook van de partij als Radio Noordzee de dag van het Nederlandse lied presenteert. En naast de 3J's ook Samantha Steenwijk, Simon Keizer, Frans Duits, Justin de Wild, René Vroger, enzovoort, enzovoort. Dat wordt een geweldige dag. Zet er vast een groot kruis in je agenda. 30 juni, dan is het zover. Wil je er meer over weten? RadioNoordzee.nl. Menno,
1: ja?
0: De laatste grijze dag, jongen. We moeten er even doorheen.
1: Oh ja, ja.
0: Vanaf morgen wordt het tropisch warm in het land.
1: Oh jee.
0: Heb jij al een kameel door de tuin heen zien wandelen? Of
1: niet? Nou, ik ben alvast een ijsbeer thuis aan het klaarzetten.
0: Ja, dat is wel best. Ja, supermarkten worden natuurlijk vanmiddag geplunderd. Alsof er een soort apocalypse uitbreekt. Puur omdat we morgen natuurlijk allemaal een hamburger willen verbranden op de barbecue, hè? Oh.

0: Samen met drie vrienden dat elftal aanmoedigen in een hele sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg. Met oud-spelers erbij gezellig.
1: Oh.
0: En ook Walter Kroes is daarbij.
1: Oké, okay. De
0: halftime show te organiseren. Dus nou, dat is wel leuk. Hè?
2: Ben de hele nacht gepad.
0: Hele nacht.
1: Ik ben ook benieuwd welke oud-voetballers daar zijn dan.
0: Ja. Kunnen we nog niks over zeggen, maar ze zijn er wel.
1: Welke het zo lang volhouden, zeg maar.
0: Lijkt het je leuk? WK in de Radio Noordzee-app achterlaten. En dan gaat de rest vanzelf. Dus WK even in de Noordzee-app. En wie weet spreken we elkaar later vanmiddag even. Dus. Menno, ben jij er helemaal klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ja.
3: Laat maar komen.
0: Tijd voor een lokale stormwaarschuwing. Want ja, het hele land gaat natuurlijk weer trillen als jij er bent. Onze eigen menselijke sirene en de officiële sfeermaker van de woensdag. De vrolijkste aardbeving van de radio.
4: Menno! Het raadsel van...
0: Ja, Menno, dit is de omschrijving die jou past, hè?
3: De aardbeving.
0: Ja, de aardbeving. Die zware donderstempel. Ja? Menno, na 10 jaar onderhandelen heeft de Europese Unie de rechten van luchtvaartpassagiers opnieuw vastgesteld. Volgens de nieuwe regels moet handbagage meenemen gratis zijn. En behouden reizigers bij 3 uur vertraging of meer recht op een financiële vergoeding van 250 tot 600 euro. Dat is met de nieuws vandaag. De regels moeten uiteindelijk volgend jaar ingaan.
3: Oké.
0: Ik denk dat het goed is, wel goed.
1: Ja. Ja, wat ik begrepen heb, is dat ze nu mensen die geen handbagage meenemen, die gaan ze nu belonen.
0: Die gaan ze belonen.
1: Dus gratis handbagage moet, maar als je nou geen handbagage krijgt, word je beloond. Dus
0: dat is
1: als je gratis naar het toilet gaat, zeg maar. Ja. Normaal, maar als je niet naar het toilet gaat, krijg je een beloning.
0: Oké. Okay. Ja. Dan mag je dan bij de piloot op schoot zitten of zo?
3: Ja. Ja. Ja. Okay.
0: Ik weet het niet.
3: We zullen
0: het
3: moeten willen belonen, maar...
0: Oké, prima. Menno, welk vliegtuig kan landen op gras, blubber en zand?
3: Gras, blubber.
0: Welk vliegtuig kan er op gras, blubber en zand landen?
3: Gras, blubber.
0: Een prototype nog maar.
3: Oké. Welk vliegtuig?
0: Ja.
3: De Uiver. Geen idee. Een Boeing.
0: Nee, dat niet. Nee.
3: Superman.
0: Nee,
3: ik weet het niet.
0: De modderfokker.
3: Oh, de...
0: Het zal je niet ontgaan zijn. De Hollandse Nieuwe is weer in het land sinds gisteren.
3: Oh, lekker.
0: Een historisch vissersschip bracht het eerste vaatje binnen in Scheveningen. Maar zo'n haringje, dat is echt een proteïnebom, hè, natuurlijk. Zaterdag is het vlaggetjesdag. Ben jij van de haringen?
3: Met ja, ik vind het heerlijk.
0: Haringtje happen?
3: Ja.
0: Dus jij gaat de nieuwe vette Hollandse haring wel even proberen. Ja,
1: en doe je aan het staartje zo?
3: Aan het staartje, ja. Aan het staartje, maar wel met uitjes.
0: Met uitjes.
3: Met uitjes.
0: Dan hebben we tenminste toch nog eens een uitje.
3: Ja.
0: Menno, welke vis eet je als je niet veel geld hebt?
3: Oh god.
0: Mm.
3: Welke vis?
0: Als je niet veel geld hebt, welke vis eet je dan?
3: De blutvlievis. Ik heb geen idee.
0: De krab.
3: De krab.
0: Bij Cas.
3: Oh, ha!

0: Nederlandse hitflits met... Ja, de leeuw komt eraan. En we gaan zaterdag gaan we de leeuw weer toegillen. Wat zou het worden tegen de Zweden?
1: Nou ja, moeilijk.
2: Winnen toch?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Winnen.
2: Ja, ja, moet wel.
0: Uiteindelijk, ja, als we niet winnen, dan hebben we denk ik wel een klein probleem uiteindelijk.
2: Helemaal als ik Argentinië en Noorwegen gisteren heb zien spelen en Frankrijk.
0: Ja, jij ja, ja, ja, kijkt ook echt s'nachts die wedstrijden.
2: Ja, ik kijk s'nachts ook, ja.
0: Heb je niks anders te doen?
2: Nee.
0: Moet je er even uit voor een verschoning. Kijk, je hebt de wedstrijd.
2: Ik moet zo vaak piezen s'nachts, ik ben elk uur wakker.
0: Dat is niet normaal. Kom eens, ik zie jou alweer zwaaien met een telefoon en de klok staat op 16:20 bijna. Dus ja, ja, galant als jij bent, bel je altijd even iemand op in het land, hè?
2: Ja, iemand met een toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En vandaag is het natuurlijk het driedaagse staatsbezoek van keizer Naruhito en de keizerin Masako. Vandaag leggen ze, en hebben ze inmiddels al gedaan, een krans bij het Nationale Monument op Dam gelegd. Ze blijven dus nog 2 dagen. Vanavond is er ook een banket, als ik het goed begrepen had. Nou goed, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus, belt je zomaar even op.
4: Ja.
2: Ja, goedemiddag, spreek ik met meneer Keizer.
4: Dat klopt.
2: Ja, goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Hé,
2: hey.
4: Radio Noordzee?
2: Radio Noordzee, ja.
4: Jezus, hé. Wat is er? Wat wil je weten?
2: Nou, ik wilde een korte vraag stellen, mag dat?
4: Ja, natuurlijk mag je dat.
2: Hoe gaat het met u?
4: Nou, niet lekker.
2: Oh, waarom niet?
4: Ik heb een hernia.
2: Ach, jeetje.
4: Dus ik kom net bij de sloper vandaan, zeg maar. Dus zodoende.
2: Oh, en hoe komt u aan een hernia?
4: Ja, hoe kom je er vanaf? Dat wil ik eigenlijk veel eerder weten.
2: Maar vaak wordt gezegd dat een hernia is vaak afkomstig van stress, hè?
4: Oh, nee, dat heb ik niet zoveel, hoor.
2: Geen stress?
4: Nee. Het is gewoon echt door het zware. Ik ben natuurlijk zelf DJ en nu ligt er geluid. Dus ik heb mijn hele leven lopen slepen met alles.
2: Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik ben ook DJ, maar ik zit de hele dag op een stoel.
4: Ja, je bent een live DJ. Nee, ik verhuur ook apparatuur.
2: Oh,
4: we zijn net een feestje aan het afbreken wat we vrijdag hier hadden.
2: Oh, oké. Dus u heeft een hernia, maar u werkt wel gewoon door.
4: Nee, ik zit op een kruk. Dom voor me uit te kijken. Ik zet ze aan te moedigen.
2: Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik doe dit elke dag, alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou heeft ons koningspaar vandaag hoog bezoek vanuit Japan.
4: Weet ik?
2: Ik denk, bel even met de keizer.
4: Wel weer een keizer. Ja, dat kan.
2: En dan kom ik bij u terecht.
4: Ja. Zit René Verkerk daar ook niet?
2: René Verkerk? Zeg me
4: die
2: niks.
4: Ook bij jullie?
2: Nee, zeg me niks.
4: René Verkerk, zeg je niks, Radio 10.
2: Radio 10, ja, maar je spreekt met Radio Noordzee, hè?
4: Ja, dus daar zit hij nu toch?
2: Even kijken, hoe ziet hij eruit?
4: Ja, kale de man, flappen horen.
2: Oh, is dat René Verkerk?
4: Dat is een even kerk, ja.
2: Oké.
4: Yeah.
2: Ja, die zit tegenover mij.
5: Hey, hallo.
4: Hey, Verkerkie, oude mafketel.
2: het gaat niet echt goed, want u heeft een hernia. Maar wat is voor u het nieuws van vandaag?
4: Voor mij het nieuws van vandaag?
2: Ja.
4: Nou ja, ik werd vannacht onverwachts wakker. Hè. Toen heb ik lekker vogels te kijken. Ik vond het wel een beetje Argentinië. Die stond even te kijken van die Messi.
2: Ja,
4: drie doelpuntjes erin.
2: Een hat-trick, hè, gelijk.
4: Zo, 39 jaar. En om zo kunnen voetballen. Ja, vind ik niks.
2: Nou zijn er een aantal wedstrijden geweest. Wie gaat volgens u wereldkampioen worden?
4: Ja, ik denk geen Nederland. Ik neig toch, denk ik, richting Argentinië. Als ik dat zo op zie voetballen, ja, perfect.
2: Nou, vanavond nog Portugal, dus...
4: Ja, dat ga ik ook naar kijken, zeker. Van Ronaldo. Ja, vind ik mooi. Dus, maar ik ben nou toch niet live op de radio, hè?
2: Jawel, op Radio Noordzee.
4: Ja, dat meen je niet.
2: Ja.
4: Hey, goedemiddag, luisteraars. Alles lekker.
2: Ik ga u tot slot nog even vragen. Mag ik u ook een knuffel geven?
4: Ja, natuurlijk mag je dat.
2: Waar ga ik die opsturen?
4: Is goed. Hartstikke bedankt.
2: En succes met de rug, hè?
4: Ja, hartstikke bedankt. En jullie succes met de uitzending.
2: Dankjewel, dag.
4: Hey, doei.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Radio Noordzee. Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranjekroeg. Samen met oud-oranjespelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranjekroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranjesterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister

0: Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
16: Vanavond, vannacht klaart het overal breed op. Met weinig wind koelt het af naar 15 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het flink wat warmer. Tussen 25 en 32 graden.
17: Oh, jongens. Het is wel weer een verschil ook.
16: Ja, succes met de collega die morgen binnenkomt. Met de legendarische woorden. Hé, hey, lekker weertje, hè? Wel een beetje warm voor de tijd van het jaar. Hè? Dat krijg je weer, hè?
18: Radio Noordzee, verkeer.
19: Ja, 45 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg bijna een half uur. De A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oost op de parallelbaan. Daar staat een auto met pech, daardoor daar ook een vertraging van een half uur. En de A15 Ridderkerk Oost Voorne. Voor de Dintelhavenbrug, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daardoor is de afrit afgesloten en dat levert 1 uur vertraging op.
16: Nou, kijken we eens even zitten. De minister van slecht nieuws, de manager van menselijk leed.
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
19: Een Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de universiteit in Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Instagram gezet. Ze schrijven: we gaan door tot Palestina bevrijd is. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk en vanmiddag was het weer raak op die weg. Dit keer vielen er alleen gewonden. 2 truckers die klapten frontaal bovenop elkaar. En opnieuw geeft Nederland geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer 500 miljoen euro. De helft daarvan gaat op aan drones. De andere helft is voor onder meer raketten en luchtverdediging.
16: Tobus, is het nou heel raar als ik zeg dat ik dat apart vind?
19: Vertel, leg eens uit.
16: Ik bedoel, hoeveel mensen lopen er in Nederland bij een voedselbank?
19: Ja.
16: Hebben financiële problemen?
19: Ja, de benzine is duur.
16: En gaat er een 500 miljoen euro richting Oekraïne om wapens te kunnen kopen?
19: Ja, en gouden toiletten, hè?
16: En gouden toiletten, ja. Dus is het dan raar dat ik dat dan vreemd vind, of niet?
19: Nee, ik vind het net zo raar. Maar als je daar te kritisch over bent, dan is het weer dat je... Oh, dan ben je zeker voor de Russen, wordt er dan gelijk. Ja, maar dat slaat natuurlijk helemaal
16: nergens op. Nee, dat slaat helemaal nergens op, weet je wat ik bedoel. Maar ik vind het prima dat je het doet. Maar misschien moet je eerst in eigen land gewoon zorgen dat je orde op zaken hebt. Eer dat je de helpende hand gaat bieden richting een ander land.
19: Ik zeg mooie stichtelijke woorden, dominee Verkerk.
16: Nou, dank u zeer.
19: Ja, absoluut. Ja,
16: okay.
19: Nog even wat extra kort nieuws. Ja. Het WK 2026 natuurlijk in volle gang. En ook Max Verstappen laat zich niet onbetuigd wat Oranje betreft. Hij rijdt in 3 van de komende 4 wedstrijden, Formule 1 wedstrijden natuurlijk, met een speciale oranje helm.
16: Oh.
19: In Oostenrijk, dat is de thuisrace van Red Bull, draagt hij de helm volgende week voor het eerst. Daarna in juli in België en in Hongarije met een oranje helm.
16: Hij gaat ook in Hongarije?
19: Hij gaat ook in Hongarije. En dan Giovanni van Bronckhorst keert na 7 jaar officieel nu terug als opvolger van Robbie van Persie bij Feyenoord. Hè. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen getekend met een optie voor een 3e jaar.
16: Ja.
19: Van Persie werd eerder deze maand ontslagen. Dat weten we misschien nog aan de komst van die nieuwe directeur.
16: Ja.
19: En Van Bronckhorst, zoals
16: Belg,
19: gezegd...
16: Die Belg komen ze toch?
19: Die Belg. Ja. Een ingewikkelde naam. Even kijken. Davy Rigaud.
16: Ja, die...
19: Davy en Robert Eenhoorn natuurlijk.
16: Ja.
19: Van Bronckhorst leidde Feyenoord in 2017 naar de eerste landstitel in 18 jaar. In 2016 en 18 wonnen ze onder zijn leiding de KNVB-beker. En toen stopte hij er niet mee. Maar toen is hij met Arne Slot meegegaan naar Liverpool.
16: Hij ging eerst volgens mij in Schotland een club trainen. En toen Johnny naar Ajax ging, is hij naar Arne
19: gegaan. Oké. En zijn assistent, dat wordt Sipke Hulshoff.
16: Dat is een hele goeie.
19: Ja, die werkte ook bij Arne, geloof ik, hè?
16: Klopt. En die is volgens mij zijn carrière begonnen bij Cambuur.
19: Ja.
16: En is een goede veldtrainer. Dus ik vind dit wel een logische stap voor Feyenoord. Want heb je een beetje rust in de tent, hè?
19: Ja, dat was sowieso nodig.
16: En een perfect uithangbord.
19: Ja, absoluut.
16: Dus,
19: helemaal mee eens. Goed.
16: En hij heeft weer een doel in zijn leven. Ja. Zullen we maar zeggen.
19: Mooi gezegd.
16: Ja, zo is het.
18: 200%

Babette bij Radio Noordzee met hoe dan ook. En normaal gesproken doet Jonne dan altijd even een Vlaamse imitatie. En op zo'n dag dat hij er niet is, ja, je mist het dan toch een klein beetje. Ja. Geen Vlaming programma vandaag, dus nou ja. Hè.

0: WK-wedstrijd van Oranje aanstaande zaterdag. Want de Nederlandse band De Kapotte Kachels stonden tegenover de platenmaatschappij van de Zweedse band ABBA vanwege hun liedje Dikke Pensen. Kort geleden, ja, weet je nog? De rechtszaak is inmiddels afgelopen en Sander Ottens is van De Kapotte Kachels. Sander, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Neem ons nog even mee terug in de tijd. Hoe begon het ook alweer allemaal?
1: We hebben met René van Rooij samen een carnavalsliedje uitgebracht vorig jaar, 2025. Dat is een parodie op Take a Chance van ABBA. En wij hebben daar gemaakt van Dikke Pens.
0: Ja, Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Pens, Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, die, hè?
1: Exactly, die. Ja. En dat is tijdens het carnaval een groot succes gebleken. We waren er heel erg mee in ons nopjes. En op een gegeven moment kwam dat nummer over de miljoen plays op Spotify, een week of zes na de carnaval. En twee dagen later was het nummer in één keer offline. Ja. En toen moesten wij gaan achterhalen hoe dat kwam. Dat bleek uiteindelijk door een claim van Universal te zijn. Universal is de uitgever van ABBA's muziek. En zij hebben het offline laten halen omdat zij zeggen dat het een inbreuk is op de auteursrechten van ABBA. Omdat zij zeggen dat het een onrechtmatige cover is.
0: Okay.
1: En wij zeiden nee, dat is geen cover, dat is een parodie. Want wij hebben een andere tekst geschreven. We hebben niet jullie productie gebruikt. We hebben zelf het nummer opnieuw helemaal opgenomen. En het is humoristisch. En volgens de Nederlandse wet ben je dan een parodie en geen cover. Daar hebben wij toen in de zomer met Universal en ABBA zitten handje klappen om te kijken of we tot een deal konden komen, maar daar viel heel weinig te halen. Toen dachten wij, ja, daar gaan wij het hier niet bij laten zitten. Wij staan in ons recht. Wij gaan een crowdfundactie beginnen. Daar hebben wij €25.000 mee opgehaald om de kosten van die bodemprocedure te dekken. En vandaag was de dag dat we met z'n allen voor de rechter stonden.
0: Ja, en hoe is die dag verlopen? Wat is jouw gevoel daarbij, Sander?
1: Goed, de rechter nam heel goed de tijd om beide de partijen heel goed hun woordje te laten doen. We hebben zelf ook nog even kunnen spreken, los van de advocaten. Dus dat is goed, alle argumenten zijn op tafel gelegd. Mm. En de rechter biedt dan aan op het eind van de zitting om nog één keer beide partijen de kans te geven om eruit te komen via een schikking.
0: Ja, en?
1: Daar stonden wij zeer voor open, maar Universal ABBA zeker niet.
0: Okay.
1: Dus nu is het afwachten totdat de rechter hier een besluit over gaat nemen. Ja. En als het goed is, gaat dat op 29 juli gebeuren.
0: 29 juli, maar dat is natuurlijk een grote partij. Hoe schat je de kansen in, Sander?
1: Ja, of het een grote partij is of niet, dat zou feitelijk niet uit moeten maken. Als je iets doet wat binnen de rechten, binnen de wetten valt, dan of het nou ABBA is of de bakker op de hoek of de koningin, dan zou het eindelijk allemaal gelijk moeten zijn. En wij voelen ons toch wel heel sterk in deze zaak. Omdat de zaak draait om, is het een parodie of niet? Want daar is een uitzondering voor in het auteursrecht. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. Dus wij zijn met redelijk veel zelfvertrouwen de rechtszaal uitgelopen vanochtend.
2: Ja, want jullie hebben zelfs aangeboden om af te zien van alle opbrengsten van dit nummer, hè?
1: Ja, dat hebben we vorig jaar in de zomer ook al gedaan. Ondanks het feit dat je technisch gezien, omdat wij die teksten zelf hebben geschreven, dat je daar dan nog wel recht op hebt. En ook op de masterrechten van ons eigen nummer. Maar we hebben vorig jaar ook al aangeboden om die allemaal af te geven. Als het om die paar duizend euro gaat, ja, dan mag ABBA die hebben. Ja. Mensen, wij hebben er heel veel plezier mee.
2: Money.
1: Money. Ik weet niet of €3.000 money is in de boeken van ABBA.
0: Denk het niet.
1: Ik denk dat het twee keer niet zo is. Maar ja, het is een principe kwestie. Voor hun en voor ons ook is gebleken.
3: Maar gaat het dan om het hele nummer of een stukje van het nummer waar de rechtszaak over gaat?
1: Ja, in principe, kijk, we hebben de coupletten zelf geschreven. Hè. Dat zijn totaal andere melodieën, andere akkoorden dan wat zij hebben. Alleen het refrein. Daarvan gebruiken wij de melodie en de akkoorden zoals zij het ook hebben gedaan.
3: En daar gaat de rechtszaak over?
1: Ja, maar het is ook niet zo dat wij dat nummer van onszelf alsnog uit kunnen brengen met alleen maar de coupletten. Ja, dan valt de helft weg. Waaronder dus dat iconische dikke pens stukje. Dus ja, dit is het hele ding of niks, zeg maar. Dat is wel de deal.
0: 29 juli, dan gaan we het horen, Sander.
1: Ja.
0: 60-40, denk ik.
1: 65-35.
0: Ah, en dan mag hij gewoon weer online verschijnen, hè?
1: Ja, daar gaan we voor. Dat is ons hele doel. Wij moeten Nederland weer terug op Spotify komen, zodat de mensen dit nummer weer kunnen luisteren.
0: Ja, 29 juli gaan we elkaar spreken en hopelijk kunnen we dan de taart aansnijden.
1: Heel goed, heel goed. We hopen met jullie mee.
4: Je hoort het in

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
11: Belisol.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
1: Domino's.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van 2 verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljoen, heeft defensieminister Jezilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. De loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
4: 45 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oost. Op de parallelbaan staat een auto met pech, daardoor ruim een half uur vertraging. A15 Ridderkerk Oost-Voorne voor de veerpont Engeland-Elbeweg. Een ongeluk daar met een vrachtwagen, daardoor is de afrit afgesloten en levert ruim een uur vertraging op. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort een vertraging van ruim een half uur.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Zo hoog kunnen we bijna niet bij, zie je dat? Robert van Hemert en Mona Lisa.
2: Radio Noordzee.
3: Wat een middag.
2: René Verkerk.
1: Het is denk ik slim om even te weten dat je WK in de Radio Noordzee app moet achterlaten. Want alleen op die manier kom je aan 4 tickets om een van de wedstrijden van het Nederlands elftal bij te wonen. Dat doe je dan in Amsterdam in echt een ongelooflijk leuke café. Oud-spelers aanwezig, maar ook Wolter Kroes die de halftime show gaat organiseren.
4: Oh, leuk.
1: Dus kortom, daar moet je bij zijn. WK dus in de Radio Noordzee app achterlaten. Het is een drukke dag vandaag, Kobus, moet ik zeggen.
4: Zo, kun je ons weggereden.
1: En wij als boomers, zonder onze Jonathan, maar we hebben goede hulp van Jacco vandaag.
5: Ja.
1: Redden het allemaal maar net.
4: Het gaat allemaal net aan, hè?
1: Net aan. Dan moeten we zo meteen nog even met Orgel Joke bellen, want er is goed nieuws omtrent Joke. En we hebben een gast vandaag. Ik zou bijna willen zeggen, zet de autoradio een klein standje luider. En trek de gordels maar lekker strak. Geboren met het ritme in het bloed, grootgebracht met de accordeon van zijn moeder. En vandaag de absolute koning van de Nederlandse radio. Er is een soort van muzikale wervelwind de studio binnengewandeld. Hij is een muzikale duizendpoot die zelfs van de saaiste file vandaag nog een klein feestje weet te maken. Schrik niet van de spontane vrolijkheid. Hier is de meest sympathieke Drent met de mooiste glimlach van het land. Nou. Arjan Veeneman!
4: Ja! Wat een intro, jongens. Ja, geweldig.
1: Zo, goedemiddag, jongen.
4: Ja, goedemiddag, dankjewel.
1: Wat is het allermooiste voor jou aan Drent?
4: Ja, ik kan zeggen de hunebedden natuurlijk, maar daar kom ik ook niet zo heel erg vaak, moet ik zeggen. Nee. Ja, het is gewoon een mooie rustige provincie eigenlijk. Hè? Ja, gewoon lekker de ruimte, de rust. Ja, we hebben alles. Dat ook nog, we hebben TT-circuit zelfs. Ja, wat hebben we daar niet, hè?
1: Mooie voetbalclub.
4: Hey, voetbalclub, Emmen, ja.
1: Johan Derksen.
4: Ja, ook nog. Ja, zeker.
1: Er wordt natuurlijk altijd gezegd, hè, dat Drenthe heel nuchter zijn. Maar als ik jouw muziek zo hoor, dan is dat alles behalve nuchter, hè?
4: Ach ja, ja. Nou, ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
1: Jij bewijst dat die Drenthe ook gewoon gezellige mensen zijn.
4: Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Ja.
1: Drenthe staat bekend als de fietsprovincie van Nederland, waar mensen voor hun rust naartoe gaan. Voel jij je soms niet een beetje schuldig dat je die Drentse rust nu compleet verstoort? Of maakt het je niet zoveel uit?
4: Dat ik die verstoor?
1: Ja, met jouw muziek, hè, natuurlijk.
4: Ja, nee, dat maakt me niks uit. Nee. Nee, ik knal wel door Drenthe heen met... op elke hoek van de straat wil ik niet zeggen. Maar op de meeste plekken daar verstoor ik de rust heel erg goed. Zeg maar.
1: En zo hoort het. En zo hoort het.
4: Zeker.
1: En je produceert heel veel hits voor andere artiesten, hè, in de Nederlandse muziekwereld. Gerard Joling, Mart Hoogkamer, André Hazen.
4: Nou ja, dat is in ieder geval grotendeels het werk van mijn compagnon, Hans Aalbers. Oh, ja. Daar produceer ik
6: in. Nederoosterberg.
4: Ja, Nederoosterberg. Ja. Ja, klopt.
6: Ja, grappig.
4: Ja, ja. De buren hoor ik net, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja. Is het lastiger om voor een ander een hit te maken, denk jij, of voor jezelf? Wat is lastiger?
4: Dat is een hele goede vraag. Ja. Wat is lastiger?
1: Ja, nu nog een goed antwoord, hè, Arjan.
4: Ja, dat klopt. Die ligt bij mij dan natuurlijk. Ja, een hit maken. Kijk, een hit. Ja, we werken dagelijks aan de meest uiteenlopende liedjes samen met Hans Aalbers dus.
1: Ja,
4: en soms komt daar eens een hit uit voortvloeien natuurlijk. Dus ja, en daar ben je op dat moment nog natuurlijk niet mee bezig. En de ene keer, ja, ik heb nu de nieuwe single natuurlijk. En die, die kwam ook door mijn mede-tekstschrijver Geert Leurink. En ja, die kwam daarmee op de proppen. En ik dacht, nou, dat is wel voor iemand anders eigenlijk. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, die tekst die sluit toch ook wel heel erg goed aan bij mij. Dus,
1: leuk man.
4: Ja, en zo maak ik de keuze.
1: Je gaat het zo meteen doen op de bühne. Hè,
4: zeker. Zeker.
1: We pakken een beetje een half uurtje. Maar zo meteen trappen wij even af met een oud liedje van je.
4: Okay.
1: Dus we zullen de boel alvast voor je schoon boenen. Want de laatste die daar stonden waren de Dikdakkers. Nou,
4: ja, die ken ik goed.
1: Daar hebben ongelofelijke puinhoop van gemaakt.
4: Ja, die waren vorige week bij mij in de studio. Ja,
1: oh, echt waar?
4: Ja,
1: okay, nou, dus we zullen de boel weer even spik en span maken. En

0: Het is Dave Dekker in de middagshow bij Radio Noordzee. Vespa, dat zoveel betekent als wesp in het Italiaans.
1: Ja.
0: Ik vroeg hem dat toen. Hij was destijds de Hollandse hitflits. Had geen idee. Ik zeg, weet je wel wat Vespa betekent? Geen flauw idee.
1: Hij wist het helemaal.
0: Hij wist het helemaal niet. Okay. Ja, wesp.
1: Want in de clip rijdt hij wel op zo'n Vespa.
0: Ja, dat is wel leuk, man.
1: Ja.
0: Ja, van die toertjes. Hè. Dat is hartstikke populair in de zomers. Mooi weer is.
1: Ja, klopt.
0: Zo'n Vespa een beetje tuffen. Zeg, om de week even lekker door midden te breken, is vandaag in het huis Arjan Veneman. Arjan staat inmiddels op de bühne. En trapt af met, moet ik nou lachen, Arjan, volgens mij, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Wanneer heb jij voor het laatst echt keihard moeten lachen?
2: Oh,
0: ja, jongen. Dat zijn
2: echt wel moeilijke vragen vandaag.
0: Nee, dat zijn hele makkelijke vragen.
2: Oh, ja, dat zijn geen moeilijke vragen.
0: Er is niks moeilijks aan.
2: Nee, maar daar sta je niet zo bij stil eigenlijk. Hè? Nee. Ik moet er toch eens meer bij stil gaan staan eigenlijk.
0: Er moet namelijk meer gelachen worden in het leven.
2: Nou, dat dus.
0: Ja. En daar gaat ook jouw trek over.
2: Zeker.
0: Leuk om de week even door midden te zagen met jou, dames en heren. Moet ik nou lachen? Het is Arjan Veneman.
2: Hey. Nou, wat een gezelligheid.

0: onze hits vandaag. Zo meteen nog even terug, hè, Arjan.
1: Zeker.
0: Denk maar niet dat je nu de biezen kan pakken en denkt de pleiterik te kunnen maken.
1: Nee hoor, ik blijf.
0: Hè, want die laatste, dat is inderdaad zometeen ook de laatste die je zingt. En dat is jouw nieuwe track, daar moet je zometeen alles maar even over vertellen. Ja, toch?
1: Ja hoor, ja.
0: En we bellen even met Orgel Joke zometeen. Want Joke, het hing er een beetje om, Kobus, of zij het wel ging halen. Want ze had natuurlijk een lelijke val gemaakt. Met de polsen zo. Ja, met een kapotte pols kun je geen orgel spelen.
2: Wordt heel lang. En hechtingen had ze er ook in. En de paspoort had ze nog niet. Ook dus ik ben benieuwd of dat allemaal...
0: En terwijl de FIFA haar heeft gevraagd... kom alsjeblieft of naar Amerika of naar Mexico.
2: Ja.
0: Gaat het op tijd lukken? Dat is de vraag. Dat antwoord hoor je zometeen in de show.
3: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
4: Ik ruik het weekend al.
5: Nee, dat ben ik.
3: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
4: Johnny, regel jij de bitterballen?
5: Hier, vangen.
3: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
4: Gezellig.
3: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
25: Voordeel dat blijft.
1: blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het is niet de bedoeling dat je tijdens de reclames mee zit te zingen. Ik begrijp je enthousiasme, jongen, maar
28: excuses. Ja. Nog een hoop leren.
0: Het is nog een snuffelstage, maar let daar even op. Vanavond en vannacht klaart het overal breed op. Met weinig wind koelt het af naar 15 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het ook flink wat warmer. Het wordt 25 tot 32 graden. Bereid je mentaal alvast voor op die heerlijke zomernacht, waarin je matras een beetje verandert in een soort van spons. Dat we vaak natuurlijk.
3: Radio Noordzee, verkeer.
2: 36 stuks in totaal nog. De drie met de meeste vertraging komen we vooral tegen op de A15. Ridderkerk-Oost-Voorne voor de havens 5500, 5700 bij de Merwedeweg. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De afrit is afgesloten. Daardoor een uur vertraging. En op diezelfde weg tussen Oost-Voorne ook nog een vertraging van 40 minuten. En dan de A73, Nijmegen-Maasbracht. Voor Rijkenvoort een vertraging van 40 minuten.
0: Nou, en de gediplomeerde paniekzaaier, onze eigen feitenfontein.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Daar is Kobus.
2: Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers. Ook daar kunnen ze een week overnachten. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer. En het relletje over het nieuwe uitshirt van PSV krijgt een staartje, want de supportersvereniging van PSV laat vandaag weten niet blij te zijn met het roze logo op het shirt. Het rood-witte logo is een belangrijk onderdeel van de identiteit en de historie van onze club, schrijven ze in een statement. De supportersvereniging wil in gesprek met PSV over de kleur van het logo.
0: Ja, we hadden het natuurlijk gisteren al even over, hè, dat die mensen natuurlijk helemaal niet enthousiast daarover. Het
2: was ook niet echt een heel mooi shirt, als ik eerlijk ben.
0: Nee, wat wij al zeiden, het lijkt een beetje op een pak van die fruithagel.
2: Ja.
0: Daar lijkt het een beetje op.
2: Die gekleurde hageltjes.
0: Ja, van alles wat is het.
2: Inderdaad, ja.
0: Dus, ja, goed, kijk, en de supporters winnen dat feestje natuurlijk altijd, hè, dus.
2: Ja, dat is de democratie binnen een voetbalclub, hè?
0: Zo is het ook.
2: Waarom?
0: Kobus, wat wil jij nog meer op vandaag in al het nieuws?
2: Nou, Rico Verhoeven laat van zich horen. Die pleit voor een directe rematch tegen die Oekraïnse wereldkampioen boksen, die Alexander Usyk.
0: Ja.
2: En waarom? Nou, de Middle East Boxing Commissie, bij wie formeel een protest was ingediend tegen die uitslag van het gevecht in Egypte vorige maand, die hebben erkend dat de scheidsrechter het gevecht bijna 3 seconden na de bel van de 11e ronde heeft beëindigd.
0: Kijk, daar ga je.
2: En dat zou betekenen dat er dat het eigenlijk onbevredigend is geëindigd. En een rematch, dat zou volgens Verhoeven wel een mooie geste zijn.
0: Ja.
2: De vraag is alleen of de Oekraïner er zin in heeft. Want hij heeft onlangs een gevecht tegen een Duitser. Heeft hij nog steeds niet op gereageerd. Kan zijn omdat hij zich probeert te sparen om die rematch met Rico Verhoeven nog te doen.
0: Ja.
2: Maar dat laat even op zich.
28: Zou wel even een tijdje tussen moeten zitten, toch?
2: Ja. Waarom?
28: Nou, ik denk dat als je na een maand alweer in de ring staat, dat gaat het wel heel snel.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja. Maar ja, wat denk jij? Grote kans van slagen of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Dan nog één berichtje voor de fans van twee Zeeuwse voetbalclubs. Want nu die lang verwachte transfer van Jan-Paul van Hekken rond is, kan eigenlijk wel de champagne ontkurken. Maar niet alleen hij, ook de clubs waar hij gespeeld heeft. Bij JVOZ en VV Goes wordt er geproost met bubbels. Want door Doordat hij overstapt naar Tottenham Hotspur...
0: Ja?
2: krijgen ze zo'n 1,5 miljoen euro.
0: Iedereen pakt altijd even een graantje mee of zo.
2: Ja, ik ben niet zo bekend met het voetbal... maar is dat zo dat dus als je bij een amateurclub vandaan komt... Dan hou je eigenlijk altijd... mag je een beetje van de koek meesnoepen.
0: Dat is natuurlijk allemaal contractueel is dat natuurlijk vastgelegd... hè, als zo'n plaatselijke speler... naar een profclub gaat, dat wordt natuurlijk allemaal vastgelegd. Hè? Dat zijn ook wel slimme deeltjes op zich.
2: Ah ja, goed.
0: Ja, dus,
2: goed.
0: Ja,
2: goed. Nu we het toch over voetbal hebben, misschien even een mooi moment... om even Jurriën en Quinten Timber te feliciteren. Die zijn vandaag jarig. Ja. Noah Lang, ook speler van het Nederlands elftal, is vandaag 27 geworden. Ja. Ferry Doedens, 36. We wilden hem nog even aan de lijn hebben, maar ja, toen dachten we... laten we het oud kat niet op het spek binden.
0: Aan de lijn, ja leuk.
2: En Erik Hulsebos is 56. En daar komen we in het

0: Noordzee en Tino Martin in de middagshow. Zij weet het. Vandaag is Arjan Veneman te gast in het Huis van de Hollandse Hits. Staat op de bühne. En Arjan, we hadden het zojuist al even over jouw nieuwe track die je zo meteen gaat doen.
1: Ja.
0: Die laatste in de kroeg, zeg maar de grootste leugen die er bestaat over het algemeen.
1: Ja.
0: Wat is jouw...
1: Nou ja, het is niet alleen voor in de kroeg hoor. Nee, maar wat wou je vragen?
0: Ja, nee, je weet, wij zijn de mannen van de moeilijke vragen altijd.
1: Ja, nee, ja, kom maar op.
0: Wat is jouw persoonlijke record van het aantal laatste drankjes op één avond?
1: Nou, ja, ik hou ze nooit bij natuurlijk, hè? Dat snap je wel.
0: Ja, Kobus is er ook altijd zo slecht in de laatste.
2: Die laatste is...
0: Die hoor ik over het algemeen altijd een keer of 30 zeggen, nou, dit is dan de laatste.
1: Ja, nee, dat probleem heb ik dus ook.
0: Ja.
1: Precies dat.
0: Volgens mij, Kobus, hebben wij hier morgen het grote Talpa-feest in de tuin.
1: Ja, klopt.
0: En dan ga ik je dat weer een keer of wat horen zeggen natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Ja, dit is de laatste, ja.
1: Oh, kijk.
0: De laatste fles.
2: Net zo lang door tot ik weer bij de eerste ben.
0: Ja, dat is
1: kijk,
0: beter.
1: Zie je nou? Ja. De liedjes toepasselijk voor iedereen eigenlijk, hè?
0: Arjan, maak jij de zin eens af. Die laatste single van mij is pas echt een succes als...
1: Als iedereen zich daarin kan herkennen en lekker meezingt natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Hey. En wij gaan daar nu alvast aan beginnen, terwijl het pas halverwege de week is. Het is Arjan Veneman, dames en heren, in de

0: Kinderman, Radio Noordzee. En die laatste, eigenlijk zijn er maar heel weinig echt laatste liedjes voor wat betreft een feestavond. We hebben Snelle, hebben we dan, met de laatste.
1: Ja, klopt.
0: Natuurlijk het laatste rondje, een klassieker.
1: Zeker, zeker. Maar dan zijn we wel een beetje uitgeteld, denk ik.
0: Wat dat betreft heb jij eigenlijk, kom je op het juiste moment hiermee.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik moet zeggen, het wordt overal goed ontvangen. Dus iedereen heeft er, iedereen kan zich er wel aardig in vinden natuurlijk. Ja, dus ja, ja, dat, is, ja. Dat is hartstikke leuk. En ja,
0: maar ja, goed, jullie schrijven natuurlijk heel veel hits voor anderen, zeg maar, klopt, in het huis. Klopt. Onder andere ik zwem in Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer. Maar deze had je dus eigenlijk ook in eerste instantie voor iemand anders bedoeld. Maar
1: ja, klopt.
0: Voor wie?
1: Zal ik dat nou zeggen, of niet?
0: Ja.
1: Ja, misschien luistert diegene wel. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, nee.
1: Aan Jannes had ik hem.
0: Aan Jannes? Dit vind ik wel een Jannes plaat, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Vind ik wel een Jannes plaat, inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja, maar soms loopt het zo, hè.
0: We zullen het aan niemand doorvertellen.
1: Nee, top. Ja, helemaal goed.
0: Hey, leuk dat je er even was. En die laatste die staat bij ons in het geheugen gegrift nu.
1: Top.
0: Dankjewel, jongens. Groot applaus voor Arjan Venema.
1: Dankjewel.
0: De week officieel doormidden. Heerlijk is dat. En dit is Doe Maar en Watje op Radio Noordzee.

0: is Damien van Os in de middagshow en Diamantenring.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Laten we maar eens even een klein rondje bellen, hè.
2: Hallo, met Anne Kasten.
0: Hey Anne, met Radio Noordzee.
2: Hi.
0: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Hoe vond je dat?
2: Ja, mooi hè.
0: Hey Anne, hoe zie jij eruit eigenlijk als het Nederlands elftal speelt?
2: Dan heb ik een mooi steltshirt aan en een mooi oranje hoedje met glitters erop.
0: En ben jij een beetje luidruchtig als er gescoord wordt?
2: Zeker, heel hard juichen.
0: Oh ja. Heb jij drie leuke vrienden in jouw omgeving?
2: Hele leuke.
0: Ja, zou jij met die drie vrienden het Nederlands elftal willen aanmoedigen in een sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg?
2: Zeker.
0: Een volledig verzorgde avond. Eten, drinken, oud-oranje spelers erbij. En in de pauze Wolter Kroes op het podium.
3: Wow.
2: Geweldig.
0: Jij wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou dus en die drie vrienden. Prijs wordt verzorgd door Alt Amsterdam.
2: Geweldig.
3: Mag ik op een mooie manier afscheid nemen van je, Anne?
2: Ja, zeker.
4: Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij.
2: Anne.
0: Anne. Kobus, je zou op een mooie manier afscheid nemen. Anne, om jou een beetje in de stemming te krijgen, doen we er ook nog een borrelpakket bij. Dus kijk alvast maar uit naar de wedstrijd in de poolfase van het Nederlands elftal.
2: Geweldig, hartstikke bedankt.

0: Amsterdamse Oranje Kroeg. Samen met Oud-Oranje Spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Al krijgen mensen standaard een psychologische test. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: Thomas?
7: Ja, daar ben ik, sorry. Ik zat verkeerde af te luisteren.
6: Je bent slaapgevallen, toch?
7: Nee. Nou ja, goed. Het is wel bijna tijd. 24 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging vinden we vooral op de A15... Ridderkerk-Oost-Voorne voor de Merwedeweg. Daar is de weg afgesloten in verband met redding- en bergingswerkzaamheden. Ruim een uur vertraging. En op diezelfde weg voor Oost-Voorne 3 kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort... een vertraging van een half uur.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Ausma.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En één zomeravond met jou. Ja jongens, dat is dus een heuse orgel-joken-update.
2: Ja.
0: Er is wel wat aan de hand met Joken. Ze raakte gewond tijdens een schoonmaakpartij thuis.
2: Ja, ze viel over een bloempot.
0: Ja, over een bloempot, ja. En daarbij brak ze haar spaakbeen en liep ze verwondingen aan haar oor op. En ja, dat kwam eigenlijk net heel ongelukkig uit, want ze werd gevraagd door de FIFA om naar het WK te komen. Maar er is dus een update. Denk jij dat het leuk is als we Joke even vragen naar de update?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. We gaan er even bellen. Natuurlijk even Joke proberen te bellen. Zal het wel zitten te eten nu, maar toch maar even proberen.
3: Met Joke mee, hè?
0: Joke, met jouw allerbeste vrienden van Radio Noordzee.
3: Hallo.
0: Ja, het grote nieuws is naar buiten gekomen, zie ik.
3: Ja, ik geloof het ook, hè.
0: Ja, je bent Joke is fit verklaard! Ja! Oh ja, ja. Maar Joke wielde ons hart alvast, maar wat is dit een ongelooflijk mooi nieuws, hè?
3: Ja, het is was best spannend, want zo met dat verband om kon mijn vingers goed bewegen, dat ging goed. Maar ja, wat gebeurt er als het eraf gaat? Kan ik mijn arm bewegen? Kijk, het is nog wel een naar gevoel, moet ik zeggen.
0: Ja.
3: Maar het doet geen pijn, dus ik mag langzamer nu gaan oefenen. En mijn spieren sterker maken met een klein gewichtje en gewoon op en neer. En dan moet het goed komen. Ik heb nog heel eventjes.
0: Heb je al met de vingers een toets aangeraakt om toch even een kleine oefening?
3: Ja, toen ik thuis kwam, dan ben ik gelijk even gekeken, lukt het? Dus het is wel een naar gevoel, maar het doet geen pijn. Het is gewoon, je spieren zijn binnen een week gewoon zoveel slapper. Dat is echt bizar.
0: Ja.
3: Hoe snel dat gaat.
2: Is je paspoort al binnen, Joke?
3: Mijn paspoort heb ik vanmorgen opgehaald.
0: Oh, het loopt helemaal op schema.
3: En het is ook al binnen. Ja, want dat nummer, dat moest naar de Visa. Dat paspoortnummer, dus dat moesten we uiterlijk vandaag hebben. Dus dat hebben we gehaald. En dat regelt verder Jeff, dat geef ik aan hem door.
0: Ja, jouw zoon, hè?
3: Ja. Dus nu is het nog even afwachten wat de voetballers doen, hè?
0: Ja, dat laten we hopen dat dat in ieder geval goed afloopt. Dan hebben we helemaal mooi nieuws. Maar wat zou nu in principe het logische vervolg zijn, Joke? Want de FIFA heeft jou natuurlijk gevraagd. Wanneer zou je daar dan heen moeten? En wat moet je dan allemaal gaan doen? Want het is best nog wel georganiseerd.
3: Ze hadden me eigenlijk gevraagd voor dit weekend.
0: Ja, precies.
3: Ja, dat haalde ik natuurlijk allemaal niet in verband met paspoort en mijn arm.
0: Ja.
3: Dus nu zou het 29 of 30, dus het ligt eraan in welke pool ze komen. Dus dat wordt of Mexico of Houston volgens mij.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, dat hangt er allemaal nog een beetje om. Dus dat ligt eigenlijk aan de spelers.
0: Heb je wel business class plaatsen geregeld, Joke, bij die FIFA? Want er zit geld genoeg, hè?
3: Nou, de FIFA heeft een gewone stoel geregeld.
0: Oh.
3: Maar Jeffrey die is wel bezig met KLM om te vragen of die een upgrade willen doen.
0: Ja.
3: Zodat ik wel wat meer kan rusten. Dus hij gaat ervan uit dat dat wel gaat lukken. Ja, want ik moet de plaatsen gewoon, de stoelen gewoon zelf kopen.
0: Oh, dat is wel
3: en dan goed. Daar krijg je dus een budget zo voor. Maar niet voor een upgrade voor de kan liggen of zo.
4: En Joke, kunnen we jou ook verwachten op de Oranjebus?
3: En waar is de Oranjebus?
0: Ja, die altijd wel in de buurt van het stadion. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als je er boven op die dubbeldekker staat.
4: Ja, dat is de Oranje Mas.
3: Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, hè. Maar... Ja.
0: Laten we jullie wel in contact brengen met de organisatie van die bus. Kom, dus jij wilde Joke ook nog even wat vragen?
2: Ja, ik ben benieuwd, Joke. Wat ga je spelen?
0: Ja, dat wilde ik ook eigenlijk wel weten.
3: Nou, een leuke vlotte meezingen. Er zijn ook een beetje springen gebeuren.
0: Oh ja,
3: wat ze van mij gewend zijn. Ja, ik ga niet met mijn arm in de lucht doen.
0: Nee, doen we niet. Nee, voordat het misgaat. Dat willen we niet hebben, Joke. Nee.
3: Misschien mijn andere arm, maar...
0: Ja, maar het is toch echt onwijs leuk als je dat nog even meemaakt, Joke.
3: Ja, ik kan het nog steeds niet begrijpen, echt niet. Ik vind er zijn zoveel goede artiesten en dan denk ik, dan vragen ze mij. Ik vind dat nog steeds heel bizar eigenlijk.
0: We gaan het op de voet volgen, want dit is toch echt een unieke kans voor Orgel Joken. Dat is een geweldig ding.
3: Ja, ik vind het echt ook super. En ik ben zo blij dat mijn armen doet.
0: Ja,
3: oefenen en dan komt het vast.
0: Ik kan het zeggen. Met die gewichtjes eraan, lekker de boel soepel krijgen, zodat je helemaal klaar bent voor het avontuur in Amerika. Of Mexico.
3: Zeker.
0: Heb een lekkere avond, hè. Dankjewel dat je nog even aan de telefoon
3: hebt. Dankjewel.
0: Dag.
3: En veel succes met het programma.
0: Dag.

0: Berendsen.
1: Radio Noordzee. Renéder Popquiz.
0: En droom jij over mij vannacht in de middagshow. Kobus, jij haalde zijn naam eerder vanmiddag al even aan. Erik Hulsebos.
2: Ja, jarig vandaag. 56 jaar uit Gramsbergen natuurlijk. En nou ja, bekend vooral in de jaren 90 vanwege... Nou, ik wil niet te veel verklappen, anders... Anders is de quiz niet meer zo.
0: Ik heb meteen het antwoord geven, zeg je.
2: Ja, dan kan ik net zo goed. Maar goed, in 1997 stond hij met een plaatje in de top 40.
0: Ja.
2: Nou, en daar gaat de vraag eigenlijk over.
0: Oh, oké. Okay. Zal ik anders eerst even een klein stukje laten horen uit de track die jij bedoelt?
2: Ja.
0: He, dat iedereen het geheugen weer een beetje op en top heeft.
2: En dan is er dus een woord weggebeld.
0: Weggebeld, en ja. Daar gaat het zo meteen uiteindelijk om.
1: Radio Noordzee, Renéder Popquiz.
3: Ik ben Jörg Hulsebos, ik kom uit Grambaren. En ik skaas al 10 jaar marathons. En ik ben er echt helemaal wild van. Allermooiste is...
1: Radio Noordzee, Renéder Popquiz.
0: En dan moeten wij met z'n allen bedenken wat hij het allermooiste vindt.
2: Wat hij het allermooiste vindt. Ja? Is dat A, mien vrouw? Is dat B, brommerskieken? Of is dat C, de Elfstedentocht?
0: Een van deze drie dus, A, B of C. Normaal gesproken wend ik mij even tot de quizmaster. Dat is Jonathan, maar die is vrij. We hebben een uitstekende invaller. De hele dag over. Jacco Silver. Echt heel goed.
4: Ja.
0: Dus nu moet jij even uitleggen waar we dan het beste ons antwoord kunnen droppen.
4: Hè? Nou, je kan het doen via radionoordzee.nl en dan stuur bericht. Ja, okay. Makkelijker is het niet.
0: Oké, okay, dus dat is zo'n button dan en dan klik je op. En dan gaat WhatsApp automatisch open.
4: Alle schermen gaan hier open.
0: Oké, okay, A, B of C. Kun je nog één keer de A, B en C's geven?
2: A is mien vrouw, ja. B is brommerskieken of C is de Elfstedentocht.
0: De Elfstedentocht, nou ja, één van deze drie. Er wacht jou een mooie koffiebeker, de Mok. De Radio Noordzee Mok, waarop jouw eigen naam ook komt te staan. Van Mok Koning en ook de sleutelhanger. Dat is zo'n ouderwets wit klompje waar ook leuk Radio Noordzee op staat. Dat kun je dus vandaag binnenhalen als je A, B of C achterlaat. Dus in de Radio Noordzee app, radionoordzee.nl.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
13: Un helado, por favor.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vanavond, vannacht klaart het overal breed op. Weinig wind, het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop, wordt het ook flink warmer. 25 tot 32 graden. Is op zich wel mooi, want morgen is het Talpa radio- en televisiefeest hier in de tuin. Toen wij naar binnen liepen, zagen we al 20 pallets met rosé staan. En dat is alleen maar voor jou, Cobrus.
6: Willen de anderen niks drinken?
5: Nee, willen de anderen niks of zo. Wat is dat nou? Hey, ja, weet je, dan krijg je dat morgen ook weer op je Instafeed, dat je gewoon de hele dag al die screenshots zit te bekijken van de buienradar-app die iemand heeft gepost, met eronder de tekst: poeh, hey, warm, hè?
7: Radio Noordzee, verkeer.
5: Krijg je weer, hè?
8: Ja, zeker. Het valt nog mee, want er staan nog 10 files in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A15. Allereerst vanuit Oostvoorne naar Ridderkerk voor Spijkenisse. Daar is de weg afgesloten in verband met redding- en bergingswerkzaamheden. De afrit is afgesloten en daardoor 40 minuten vertraging. De andere kant op, allereerst voor industrieterrein Pothof. Ook daar de weg afgesloten, daar een vertraging van 40 minuten. En voor de Dintelhavenbrug, daar moet je wat langer wachten. Daar een vertraging van 1 uur en 10 minuten.
7: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
5: Kijk, nu kunnen we er eerlijk over zijn. Hadden wij al een grandioze middag, maar het kan altijd mooier. Dan zwiept de deur open en dan krijgen we toch nog even een bonus. Normaal gesproken pas op televisie. Als wij met natte haartjes in onze pyjama op de bank zitten, Kobus. Ja. Maar nu al in actie op de radio. Maarten, jongen, goedenavond.
9: Wat een introductie weer.
5: Mooi is dat.
9: Nog even dat het over Celine Huismans ging, maar
5: het gaat over Maarten. Onze Hart van Nederland vriend, heerlijk. Hey, we zijn laat vanavond, Maarten.
9: Ja, jongens, de hele programmering is gekkig. We hebben 2 keer VI. Ja. En er zit nog een bondgenoot ertussen. Okay. En even goed in de gids kijken. Wij zijn er zo rond 23:50 pas. Maar
5: het loont de moeite, hè?
9: Ik zou zeker. Ja. Ja. Het is, we hebben echt weer alles uit de kast gehaald. Ja. Om er wat moois van te maken. We gaan even vooruitblikken op de Tour du ALS. Dat is morgen. We hebben een gek verhaal uit Friesland. Over een schaapskudde. Misschien hebben jullie dat gehoord. Er was een herder. En die had ineens 's nachts 25 jongeren bij zijn weiland. En die zaten allemaal achter zijn schapen aan. Omheiningstuk. Grote mijl geven aan die herder. Wat bleek nou? Is dus een of andere trend gaande op Snapchat. En dan is het dus de bedoeling dat je dat filmt. Dat je die beesten opjaagt. En dat je dat dan deelt met elkaar. Dat is leuk.
5: Het is geen goed idee om beesten op te jagen. Of om die pijn te doen. Of om daarmee om te gaan.
9: Dus, ja, dat zei die herder ook. Ja, dus toevallig ken jij die?
5: Nee, die ken ik niet.
9: Ja, dat zei hij precies dit, zegt hij.
5: Zei
9: hij
5: dat? Ja, is een verstandige herder.
9: Ja, een hele slimme man. Ja, ja. Maar dus, ja, daar gaan we eens even induiken. Want dat is een beetje gek.
5: Hard.
9: Ja, we hebben nog over Nederlandstalige muziek gesproken. Ja. Het verhaal van de kapotte kachels.
5: Ja, we hebben het, toevallig hebben we vanmiddag met die
8: Sander hadden ze vanmiddag aan de lijn, ja.
9: Ja, logisch. Nou, dan hebben jullie het al helemaal meegekregen hoe dat in elkaar zit. Natuurlijk die ruzie met ABBA, ja, ja. Nederland-Zweden is natuurlijk eigenlijk
8: Zaterdag pas,
9: maar nu in de rechtbank. Ja, we gaan daar ook nog even in duiken. Dat is wel leuk. Het duurt wel lang voordat ze te horen krijgen hoe
5: 29 juli, hè?
9: Ja, dat is gewoon 6 weken weg.
5: Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, ze waren natuurlijk al bijna jaren onderweg nu al met het hele proces. Dus ja, die 6 weken die kunnen er uiteindelijk ook nog wel bij. Maar
9: het is ook geen carnaval.
5: Ze zeggen 65-35% kans. Dus zeg maar in hun voordeel. Dus we gaan
9: benieuwd. Ja. Nou ja, en over het WK gesproken. 1 WK halen is natuurlijk al voor een voetballer bizar moeilijk. Laat staan dat je de 6 speelt. Nou, Messi hebben we gisteren zijn 6e zien spelen.
8: Ronaldo vanavond.
9: Ronaldo zometeen, 7 uur tegen Congo.
5: Leuk man.
9: Als hij gaat spelen, dan is het ook zijn 6e WK. En vanavond krijg je in Hart van Nederland eindelijk de vraag: gaan we het beslissen? Wie is beter?
5: Ja.
9: Want, jullie denken, ja, het zal wel. Nee, verdediger oud-prof Gianni Zuiverloon. Rotterdammer. Die heeft tegen beide gespeeld. Dus die kan dat heel goed beoordelen.
5: Dat inschatten, ja.
9: En we hebben de vraag even uitgezet via ons panel. Aan heel Nederland.
5: Ja.
8: Die is de beste.
9: En daar gaan we dus eindelijk antwoord op krijgen. Hoe is de stemming hier?
8: Ja, ik vond Messi vannacht wel heel goed, hoor.
5: Zo.
9: Ja.
5: Dat klinkt wel heel raar.
8: Ja, maar 39 jaar, ja, man. En dan nog zo spelen.
9: Ja, even een hat-trick eruit.
5: Hey, maar hebben jullie nog gehoord dat de NPO die zendt de wedstrijden in slechte WK?
8: In HD in plaats van 4K.
5: Ja, dat levert dus allerlei fletsen, wazige, niet duidelijke beelden op.
9: Ja.
5: En dat shirt dan, dat komt ook helemaal niet uit de verf. Dat past niet in het standaard kleurenpalet op de een of andere manier.
9: Een vage vlek.
5: Er worden plooien en textuur vallen allemaal weg. Ronald Koeman, die hoeft de opstelling allemaal niet meer geheim te houden.
0: Maar dat was toch goedkoper of zo?
5: Ja, dat denk ik. Dat denk ik, ja.
9: Ja,
5: dus,
9: dat zal wel weer.
5: Nee, die kan gewoon dat hoeft niet geheim te houden. Niemand die ze ziet. Dus wat dat betreft is het prima. Adviesleeftijd is nu 12 plus vanwege permanente oogschade, denk ik. Maarten, het is nog even wachten, maar we zijn erbij om 11:30.
9: Ja, maar kijken of je goede teksten dan krijgt en helemaal mooi in de make-up. We hebben zoveel tijd voor vanavond. Dus ik zou echt kijken hoe het eruit ziet. Ja, we hebben zoveel tijd om het voor te bereiden.
5: Veel plezier vanavond.
9: Yo.
5: Hoi.

0: Oh, heerlijk. Ferry de Lits bij Radio Noordzee. En Baco in Monaco. Trouwens, aankomende vrijdag is hij te gast in deze radioshow. Hoe leuk is dat nou weer?
1: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Inderdaad, tijd om hem te gaan spelen. Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We hebben Erik Hulsebos vandaag centraal in de quiz.
2: Ja.
0: Ken je Erik Hulsebos nog?
2: Ja.
0: Hij is vandaag jarig. Hoe oud ook alweer komen?
3: 56 jaar.
0: 56 jaar. En wat zei je nou? Hij heeft ooit een liedje gemaakt, hè?
3: Ja, in 1997 stond hij met een plaatje in de top 40. En nou, over dat plaatje ging ook de vraag van vandaag.
0: Ik laat nog even een klein stukje horen. Eén woord is weggepiept, Stefan. Jij mag hem zo meteen invullen.
1: Radio Noordzee. René der Popquiz.
4: Ik ben Erik Hulsebos. Ik kom uit Grambaren. En ik skaas al 10 jaar marathons. En ik ben er echt helemaal wild van. En het allermooiste is...
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
3: Is dat A, mien vrouw, B, brommerskieken of C, de Elfstedentocht?
2: Ik denk dat het C is, Elfstedentocht.
0: Nou, laten we snel gaan luisteren, want we zijn zelf ook in behoorlijke spanning inmiddels.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
4: Allermooiste is de Elfstedentocht.
0: Oh ja, oh ja, ja. Hey. Ja, Steven, lekker jongen.
2: Hey. Hey, mooi.
0: We hebben allemaal mooie prijzen voor je. Bij de eerstvolgende Elfstedentocht hebben we een inschrijving voor jou.
2: Ja.
0: Dus die heb je sowieso te pakken. Je krijgt ook een sleutelhanger met een klompje eraan voor aan je sleutelbos. En Radio Noordzee Mok. Mokkoning gaat hem helemaal personaliseren. Jouw naam komt erop te staan.
2: Ah, helemaal super.
0: En we laten nog even een stukje van de track horen. Ja, niet te lang, want daar wordt denk ik niemand blij van. Ik denk dat een half minuutje lang genoeg is. Stefan, mooie avond, jongen.
2: Hey, dankjewel.
4: Ik ben Erik Hulsebos, ik kom uit Grambaren. En ik skaas al 10 jaar...

0: echt niks te drinken. Ik moet nog rien.
1: Platenbaas.
2: Ja, meneer de Gozenbos. Ik hoop eigenlijk maar één ding, dat dit pleit hoger eindigt dan ik hem met Oosteen toch.

0: Russo, Emma Heesters, Radio Noordzee, liefdesverdriet. Het loopt alweer tegen 7 en zo, even een half uur op de bank liggen, komen ze. En dan pakken we de boel maar weer eens een keer in, lijkt mij, ja, toch? Jacco, je was een voorbeeldige stagiair vandaag.
1: Dankjewel.
0: Zou je het nog een keer leuk vinden om te doen? Kunnen we
1: het lijkt me een ongelofelijke eer.
0: Een beroep op je doen, dat is mooi. Ik denk dat we toch heel voorzichtig de pijp aan Maarten moeten gaan geven op dit moment.
2: Dat mag. Je

0: Vakantiegangers worden misleid door allerlei online reislokkertjes. Een groot deel van de Nederlandse reisaanbieders stelt prijzen die bij het boeken honderden euro's hoger uitvallen of helemaal niet meer beschikbaar zijn dan die reizen. Dus, de handbagage is inmiddels duurder per kilo dan caviar. Maar daar komt dan binnenkort wel weer verandering in, hebben we vandaag in het nieuws gehoord. Even een punt eraan draaien, denk ik.
1: Ja.
0: En de boel opladen en morgenmiddag om 4 uur melden.

0: vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse Oranje Kroeg. Samen met Oud-Oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Berlijn.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
19: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik. En daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
16: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee. We'll be right back.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Vier op zaterdag 20 juni midzomer bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Pakken ze een podium?
27: Pakken ze een podium?
26: Pak zelf eens een podium.
28: Pakken ze een podium.
29: Pakken ze een podium.
30: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
31: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
32: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.

0: langs de Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Al mijn hele leven ben

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Adtap.
15: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden, aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

zou willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Pas je eind.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
5: Un helado, por favor.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
16: Pakken ze een podium.
17: Pakken ze een podium.
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was wegen de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt. De vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
12: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eind goed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in de eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo, bij Alkmaar, schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en dag toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.